Ek gou Meg. Ja, dan aan de hoople meuk, dus al wat je op pingwa te giet lag er ook ze van iets uit. Ilan jong het je wel aan gaat, dan mag je wel aan de pad. Mannelijk tijd zo man, ik heb een jaar om je te houden in Lunga. Time dat Joze Kushuak in Maka, to zo met ze achter ze. Man, nu net ze aan me uit, in nog een tang, jok haar elektang. Tijd zo man, ik nieuw ze lieuw lag ze magam nog in weet, hoe weer nog niet aan ik. De ook zou dit zeggen zo achter zo nog. Time nagla chaga curly tamatuminga tusaga mim sana lok tapting ne okhala ok simang malim makauna nunat sia pa imngi uti tare lek pa gupi uti na ya komat type so many you lok to mix you ne motau tu gaso ang wax sura tamna sana lok simega ptigo chogo si kushu aglo khuwe anang mega chak tila ok te wor khuwe anang lang mai la inui nunangat hey ma tekuk sau tiga sulok simega ptigo